aan met lach in die middel van die nacht. Snik vee en syp, die laaste oomblik uit die kruid. Smart se skadi wen, smart se skadi val. Ek koester geen berouw.